0: Botaribe frekwensen aan die 88.9. Bogia.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta Avance di Notizia a Woo.
2: Hey, betaal wat een zaak. We worden depositabo kartonaki naar een Ecotec.
3: Sí, verdad.
2: Kom verlaga. We zijn mensen. Abo na kas, abo kompanija che kido gusti, boti un kantidad di karton, no kan se bo kurpa. Bin depositabo karton an cerca nos, no laga nan komu labira mojo opi. Ecotec, sostenible, buntu kubo.